0: counter, middle counter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, middle counter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Marché Bint.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
2: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
1: Maar ook via FM 88.8.
2: Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: En DAB+. Plus.
3: Pros FM.
2: Radio Pros. Jouw muziek.
1: Jouw radio.
4: Radio Pros activiteitenkalender.
5: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.

0: Rus de Nachtdoor.
1: 1, 2, 3, 4.
2: You ready, baby? Hang on.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
1: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

0: ook te beëindigen.
1: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust gewonnen tegen Ecuador. Het werd 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. In diezelfde groep E won Duitsland ook al van Curaçao, dat voor een allereerste keer deelneemt aan een WK. Daar werd het 7-1. En het was geen goede WK-dag voor Oranje, want ook het Nederlandse elftal geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Japan. De dag start bewolkt, maar al snel maken die wolken plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek. Jouw radio.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij de Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij de Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
4: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
5: Jouw muziek, jouw radio.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
2: De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om meer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondent Greet de Keizer.
3: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd.

0: ook nog heel veel vraagstukken.
1: Israël, de bondgenoot van de VS, heeft voorlopig nog niet gereageerd. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid garanderen van schepen die door de zeestraat varen. De olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5%-tal al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt de prijs. Een grote hinder op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking van Avia Partner, dat is een van de twee bagageafhandelaars. Daardoor staan er lange wachtrijen bij de check-in om te vertrekken. Hoeveel vluchten precies vertraagd zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De laatste updates vind je op de website van Brussels Airport. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurrie Tielemans.
2: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
1: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Johnny Johnson.
5: Don't you cry.

dan is het meteen rock'n'roll op je loslaten. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hier bij Radio Plots. Vrienden, het is 7 minuten na 9 geworden.

The Man with the Golden Voice. Zo werd het dus genoemd. Deze Roger Whittaker en A New World in the Morning. En dat is het inderdaad, vrienden. We zijn vandaag terug maandag. Je kan het niet geloven hoe snel alles gaat. In het weekend lijkt het of ja, het weekend gaat forever duren. Maar dat is het niet. Vrienden, van harte welkom bij deze muziek en meezingers op jouw werkvloer. Elke maandag en woensdag, trouwens tussen 9 en 11 uur. Wat kan je doen? Je kan een plaatje aanvragen voor een collega op het werk. Ja, de bedoeling is dat wij mooie muziek draaien voor mensen die gaan werken. Ook voor mensen die thuis zijn. Voor mensen die gepensioneerd zijn. Voor mensen die op de baan zijn. Voor alle studenten. Kortom, voor iedereen. Dat is onze bedoeling van ons programma. Het is weer een prachtige morgen. Het gaat heel warm worden deze week. We hebben vanavond ook nog het voetbal. Ja, onze Rode Duivels die spelen vanavond om 21 uur tegen Egypte. We zullen wel zien wat er van terecht gebracht wordt. Want ik heb gisteren die match gezien van Nederland tegen Japan. Ja, dat was ook niet alles, hè. Die Japan die laten zich zomaar niet doen. Daar kan je vanaf aan. Goed vrienden, we gaan muziek maken. En dat gaan we doen tot 11 uur met deze plaats. Hier is Craig McGlenn en Mona. Welkom vrienden, je mag ons bellen op de 070 22 22 50. Of stuur ons een berichtje via de Tidio, dat is onze app. Hier op Radio Bros.

Het zal inderdaad zomer worden deze week. Hang jullie maar vast aan de takken van de bomen, want het gaat warm worden. Ja, ja, tussen de 30 en de 35 graden, jongens, jongens. Dit waren ze Sabine en Paul Bruna. En dat met een cover van de Bellamy Brothers. En dat met Het is weer zomer. We kregen meteen een bericht binnen en dat is er eentje. Heel speciaal voor mijn kleindochter, zegt Diam uit Gerardsbergen. En ze hoort graag Britney Spears. Waarom zouden we dat niet draaien? Born to make you happy. Zo zijn alle kleinkinderen, hè? Ja, tuurlijk. Ik zei het al, vrienden. Je kan ons een bericht sturen via onze app. Of gewoon.

deze plaats. Ze is helemaal gek van Britney Spears. Born to make you happy. Dat doen we allemaal hier op de radio. We draaien muziek voor iedereen. En dat kan je alleen horen bij

0: mensen die op het werk zijn, die kunnen ons een berichtje doen voor een collega. Het zou leuk zijn. Is een collega in je bloemetjes zetten? Waarom niet? Het kan allemaal hier bij Radio Proost. Britney Spears and Born to Make You Happy.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeitang.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

met meezingers op de werkvloer.

meer 5 miljoen platen. In de jaren 70 en 1979 de Emotions. Ze waren een Amerikaanse soul en R&B zanggroep uit Chicago. Opgericht door de zussen Wanda, Sheila en Janet Hutchinson. Jawel. Ze werden bekend in de jaren 70 en een van de bekendste nummers waren Best of My Love, Boogie Wonderland en Don't Ask My Neighbors. En dan deze plaat werd overal gedanst in de States in de jaren 70. I Should Be Dancing. Even terug korter bij huis met deze Paula Edwards.

0: Deze artiest begon zijn carrière in 1965 bij de band T-Set. Jawel, je kent ze nog wel. En richtte later samen met Hans van Eyck de groep After T op. Jawel. Met het pseudoniem de Martino's, deze Paul Edouard. Dit was zijn bekendste hit van deze Nederlandse zanger. Ik wil jou en jou alleen. Vrienden, we zijn 9:30 geworden, dus hoogste tijd voor dit. Ja, je weet het, hè, om 9:30 ongeveer, dan gaan we verder met ons programma. Dat heet Ambiance op de werkvloer. Wat is eigenlijk de bedoeling van deze ambiance op de werkvloer? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Je weet, mensen in het weekend, ze gaan uit, ze drinken een biertje, ze laten zich gaan, ze amuseren zich, ze dansen, ze shaken. Ze doen allerlei dingen in het weekend die ze niet kunnen op het werk in de week. Daarom proberen wij met ons programma het leed een heel klein beetje te verzachten. Met ambiance muziek waar ze zich in het weekend gewoon laten meegaan. En dan zeggen ze de dag erna, geen foto's, hè? Ja, dat was ik niet. Dat was compleet ik niet. Ja, zo gaat dat. Natuurlijk, op het werk is het niet altijd even gemakkelijk. Maar vandaag heb ik gekozen voor een beetje een Polonaise. Misschien mag het wel. Ik zou het eens moeten vragen. Vandaag heb ik het niet gevraagd. Maar ja, ze kennen mij al een beetje. Dus het zal wel lukken, denk ik. Hè? Als je aan je baas vraagt, mag ik nu even een klein Polonaise doen? Hè? Voor twee platen. Het zou wel mogen, denk ik. Hè? Dus ik zou zeggen, laat jullie maar allemaal goed gaan. Want hier is het tijd voor ambiance.
1: Tijd voor ambiance. Live. Ambiance. Live. Tijd.

0: Dus we geven dat een lappel van 's morgens, hè. Amai. Iedereen goed wakker? Ik dacht het wel. Het waren de deurzakkers.
1: De meest foute platen, gekozen door jullie.

0: Dat is wat een medley, hè? Niet te doen, niet te doen. Dat was onze ambiance op de werkvloer. Twee prachtige feestmedleys. Eentje van de deurzakkers. En dan eentje van de Packings, ja. Vrienden, zometeen terug gaan werken, hè? Want ja, de bazen gaan niet echt tevreden zijn, denk ik. Ah, ik hoop dat je ervan genoten hebt van deze ambiance op de werkvloer. En we doen het weer de woensdag.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Ros FM, de radio met eigenheid.
0: Johnny Johnson.

Ja, en die leeuw die is nog altijd aan het brullen bovenop de berg in Waterloo, hè. Eigenlijk niet meer, want ze zijn een beetje aan het werken aan de leeuw. Ja, in Waterloo, als ze daar... als ze heeft niets denken, daar is iets mis mee of zo. Nee, nee, eigenlijk niet, hoor. Nee, nee. 1976 krijgen we de bekendste groep uit Zweden. De absolute nummer 1. En Waterloo. En dan kreeg ik al een berichtje van Chris uit Turnhout. Die zei, Johnny en dus een goeiemorgen. Goeiemorgen, Chris. Mogen wij een plaatje aanvragen? Tuurlijk mag dat. En dan nog een Vlaamse. En een hele mooie van onze vriend Jimmy Frey. Dat is ook een echte meezinger, hè? Uit 1974. Jimmy Frey en...

van Jimmy Frey uit 74. We draaiden deze plaat voor Chriske uit Turnhout. Voor het ganse prosteam en voor iedereen daar bij hem. Ja, Chris, u vraagt, wij draaien, hè, jongen. Uit 74. En de volgende plaat die draaien we voor Marie Claire uit Sint-Ulrichskapelle. Ze vroeg de nieuwe van Jeroen van der Boom.

De toppers in Nederland met deze Jeroen van der Boom. Wat een schitterende plaat. Deze ga je nog vaak horen in mijn programma, hoor. De nieuwe van Jeroentje en de slapeloze nachten. Dat is niet lekker, hè? Misschien binnenkort als het terug zo warm wordt. Wie weet. Hier is de Sweet Sensation.

0: Kijk, zo'n Jim zoet op platen.
1: Oh, mooi, mooi, mooi, mooi.
0: Sweet sensation. Ah, heel zacht.

Je zou er helemaal week van worden. The Sweet Sensation and the Sad Sweet Dreamer. We hebben nog één plaat te gaan voor we naar 10 uur gaan. Deze volgende plaat die we gaan draaien, dat is er eentje voor Molly. Dat is een plaat die redelijk lang duurt, maar voor Molly maken we natuurlijk een uitzondering. Want Molly is onze, ja, toch een van de trouwste luisteraars. Dit is de Roy Mix van Roy Orbison. Vrienden, tot zometeen na 10.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
2: Radio Pros.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.

hier bij de meezingers durven we wel eens anders dan anders doen, hè? Ja, dat is gelijk onze Jo van Hals, die doet dat ook. Anders dan anders. Uit 2019, Elton John en Taron. And I'm gonna love me again. Ja, dat is een beetje, beetje selfish, een beetje egoïstisch, maar goed. Elton John die kan zich dat permitteren. Vrienden, welkom in deel 2. We gaan er nog een uur een lappen.

cocktail, het gaat allemaal. Of een bako in Monaco. Dit was Fanny de Lids. Volgende plaat die we gaan draaien, dat is er eentje van The Rivers of Babylon. Maar ik heb een speciale versie gekozen. Ja, echt waar. Speciaal voor Heidi, dankjewel. Voor Johnny, voor Chrisje, voor Jacqueline, voor Rafke. En ja, ook voor vanwege Koentje. En dan bij Koentje. Het is een mooie plaat hoor. Het is The Rivers of Babylon, maar een beetje speciaal. Ja, we moeten altijd zo'n beetje speciaal doen, hè. Hier is DJ Cambo en The Freaky Noise. In samenwerking met Boney M.

Bobby M, DJ Combo en Freaky Noise. En de Rivers of Babylon zat wat meer swing in, hè? Ja, Koen, ja. Je kan je gaan laten gaan op deze morgen, op deze maandagmorgen. En vrienden, ik zei al, vanavond is er voetbal. Onze Rode Duivels moeten gas geven van Katoen. Deze draai ik ook heel speciaal voor het eigen liefje. Hier zijn Asker en de Wolf en de Warrior. Ik hoop dat ze dat vanavond ook gaan.

zal echt wel nodig zijn van de 0 tot 100%. Voor onze Rode Duivels dan toch, hè? Ja, ik kijk er alvast naar uit. Fleming en Mart Hoogkamer en 100%. Hé, hey Johnny, graag een jukeboxplaat. Dat komt vanwege onze Johan, had het gisteren al gezegd, hè. En wat voor een uit 81. Deze Babe and the

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

net wel een party going on, hè? Ja, zeker vanavond. Mensen gaan zoeken naar grote schermen dat ze kunnen meedoen met onze Red Devils. DJ Bobo, en er is een party. En er is altijd een party hier bij ons ook op de radio. En zeker bij de meezingers op jouw werkvloer. Even wat rustiger aan, doen, ook een beetje

nieuwe supertip deze week. Aurélie, je kent ze wel. Ze heeft hier op bezoek geweest met haar lieve man, Philippe. Dit is haar nieuwe single en de ganse week supertip hier bij ons op de radio. En vuurtoren, vrienden, onze jukebox staat helemaal klaar. Collega Rafke Vermoezen heeft hem helemaal opgeblonken. Bedankt daarom, Raf. Ja. Ja, even kijken wat hij vandaag uit zijn muzikale gleuf gaat toveren. Want met onze jukebox weet je dat nooit, hè. Dit is een item dat we elke maandag en woensdag doen. Zo ongeveer rond 10:30. Dan laten we onze jukebox kiezen. Vandaag, ik ben eens benieuwd wat hij gaat doen. Want soms heeft hij rare streken, hoor. Echt waar. Ga eens even kijken. Oh, vandaag gaan we een beetje op de country tour. Ja, dat past een beetje bij mij. We beginnen met Kojak, oftewel Telly Savalas. Some Broken Hearts.

was eigenlijk een halve Griek, deze Telly Savalas. En iedereen kende hem als Kojak. De man met de lolly in zijn mond, hè? Ja, met de lekstok, zoals wij dat zeggen. Some broken hearts, never mind. We gaan er nog een minuutje bij doen. Even kijken, wat is hij van plan vandaag? Zal wel een beetje in de country blijven, denk ik. Ja, want onze jukebox, dat is een rare kwiet, hè? Echt waar. Even kijken. Billy Joe Spears en Blankets on the Ground.

0: the country. Jawel, Billy Joe Spears en The Blanket on the Ground. We gaan onze jukebox terug een beetje on the ground zetten tot de volgende keer, ja. En dat is woensdag, ongeveer rond 10:30. Billy Joe Spears draaiden we en Telly Savalas. Volgende plaat is er eentje voor Nancyken en Joske uit Bornem. Deze plaat.
1: Mama.

0: Sweet nothings.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

Dit is origineel een country liedje dat ik binnenkort wel eens zal draaien. Als ik nog een keer dat Made in the USA ga draaien. Dat doen we elke maand, één keer per maand, een uur lang country music op jouw radio. Ja, moet kunnen, moet kunnen. We draaien de Cascada en What Hurts the Most. Vrienden, de dag is weer helemaal volzet vandaag. Straks krijgen we onze goede vriend Rafke Vermoezen. Tot 2 uur en dan krijgen we Ron van der Steen. En vanaf 4 uur Gerrit de Groot. En vanaf 6 uur is onze Peter Monsieur er ook weer bij. Live op de radio. Dus we hebben nog een ganse dag Radio Pros met alle leuke muziek. Zoals deze van Larissa. Het is al een tijdje geleden, hè? Larissa, kom nog eens op bezoek bij ons. Een broodje geluk. Ja, ik wou dat ik er één had. Ja.

zeggen, Larissa is heel goed bezig. Ik geloof dat ze zo'n 5 à 6 optredens per avond doet. Ja, het kan niet beter zijn voor deze lieve dame Larissa. En broodje geluk. We kregen een berichtje van Jacqueline. Jacqueline vroeg een plaat aan van ABBA, maar dat hebben we al gedraaid, Jacqueline. Maar geen nood hoor, Rafke zal er straks eentje voor u draaien. Echt waar.

Het is een grote vraag natuurlijk. Why do fools fall in love? Deze Diana Ross heeft dat meerdere malen gedaan in haar leven. Ze gaat trouwens nog altijd optreden, deze Diana Ross. Ja, ze weet niet van ophouden. Van zoals ze radio maken. Je blijft maar radio maken en je weet niet van ophouden. Ja, dat gaat zo. Voor Anja uit Assen, die vroeg eens een plaat aan uit de jaren 60. Ja, oké, we draaien deze. Hier is Palanka en dat met Dance On, Little Girl uit 1961.

1961, amai. Geweld tellen. Deze Paul Anka werd aangevraagd door Anja uit als And Dance On Little Girl. Vrienden, dat is het weer. Dit was het weer. Ons programma op de radio De Meezingers. Zometeen heel veel plezier met collega Raf Vermoezen. Heeft weer 100.000 platen mee. Of 100.000 glazen. Ja, ik weet het niet. Het zal wel iets zijn, denk ik. Ik ga er weer een lap op geven met deze middagradio. Iedereen bedankt om te luisteren. Ik ben er woensdag weer tussen 9 en 11 uur met De Meezingers. Blijven luisteren naar onze radio, want er komen nog heel wat collega's aan vandaag. En de muziek wordt alleen maar mooier. Bedankt allemaal en graag tot woensdag.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Radio Pro's, oldies en zoveel meer.
1: Middagradio met Raf Vermoezen

Jonathan op je radio en een lach maakt alles weer mooier. Zes minuten na de klok van 11 uur geworden. We zijn maandag. We zijn er een weekje tussenuit geweest. Maar we zijn blij dat we hier terug zijn, natuurlijk hier bij jouw Radio Pros. Vandaag maandag 15 juni 2026. We danken onze vorige collega en vriend Johnny Johnson ook voor zijn meezingers op de werkvloer. Die zijn woensdag terug tussen 9

Juli. Met muziek voor jong en oud. Dat weet je hier bij Radio, Radio Pros. En rond de 13:30, dus na een tijd te gaan, hebben we natuurlijk onze drie op een rij. Die jullie kunnen insturen via de Facebookgroep Raffermuzen op Radio Pros.

12 na 11 uur geworden met deze van de Pet Shop Boys en Go West. Zo dadelijk draaien we nog een plaatje voor ons Jacqueline. Graag nog een plaatje van ABBA, maar dat kost er echt niet meer bij onze Johnny. Maar je krijgt ze straks hier bij mij te horen. Maar eerst terug naar 1963 met Rob de Nijs.

0: hitmachine uit Zweden, deze ABBA met The Winner Takes It All. Hier bij jouw favoriete radio, dat is natuurlijk Radio Pros. Via zoveel kanalen te beluisteren. Ja, moet opletten wat ik zeg.
1: Ja.
0: We gaan er nog eentje bij doen. Een mooie van Lionel Richie en Angel.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: Radio Gros, laat je nooit meer los.
5: Maandag is je middagradio nog gezelliger. Middagradio met Raf Vermoezen op Radio Gros.

Zij hoort bij mij Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. We blijven zo wat bij de Noorderburen. Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
4: Dit is
2: Raf Vermoezen.
4: De muziek waar jij
2: dit is Radio Pros.

je maandagmiddag met Phil Collins en One More Night hier bij jouw Radio Pros. Stilaan toch richting 12 uur, maar eerst nog een paar platen te gaan. Hè. Waaronder deze Django Wagner en Jij Bent Anders Nu.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

Je hoort MN Pop Music. 12:06. Dat betekent nog 2 platen voor het wereldnieuws en het weerbericht. En dat voorspelt niks anders dan goed, hè. Zo dadelijk Earth and Fire. Maar eerst nog deze John Paul Young en Lost in Your Love.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
2: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. Dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
1: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt er na een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
3: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
1: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Ons land staat klaar om te helpen in de oorlog in het Midden-Oosten. En dan vooral om de zeestraat van Hormuz weer te openen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot gezegd nadat er vannacht een deal werd gesloten tussen Iran en de VS. Een eerste stap naar een vredesakkoord. Het is nu wachten op een officiële vraag daarover aan ons land. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal 1,98 euro. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Intussen heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen, ondanks het raamakkoord tussen de VS en Iran. Israël zegt dat het een onafhankelijke staat is en niet onder het gezag staat van de VS en dus niet gebonden is aan dat akkoord. En ons land heeft voortaan een drone-detectiesysteem. Een Australisch bedrijf heeft dat gemaakt. Het heeft daarvoor samengewerkt met een Belgisch bedrijf, maar om veiligheidsredenen wordt niet gezegd welk bedrijf precies. Dat geld moet ons land in de toekomst weerbaarder maken om bedreigende drones op te sporen en uit te schakelen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goedemiddag.
5: Middagradio.
6: Goedemiddag.
5: Met

Jewel en Uptown Girl in het tweede gedeelte van je middagradio op maandag 15 juni. Moest je pas inschakelen, van harte welkom hier bij jouw Radio Pros. En een smakelijk eten aan wie allen aan tafel gaat. Bananarama en

Heel speciaal voor ons Molly, deze Neil Diamond. En A Beautiful Noise. And it's begging. We waren even bezig met de telefoon. Ja, kan maar één ding tegelijk doen. Zo dadelijk de Hermans, Hairsmiths. Maar eerst Monique Smit. Dat wil ook lukken. En ik wil je helemaal.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Pros, goedemiddag.
5: Middagradio met Raf Vermoezen.

Ja, Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Vanavond zeker luisteren tussen 6 en 8 naar Peter Monsieur.

een pronostiek tussen 6 en 8 tijdens zijn programma. En er hangt er natuurlijk iets aan vast. Je kan er een leuke bon met winnen of weet ik veel van. Toch iets ter waarde van 25 euro. Dus

ik heb er mij wat in verdiept voor tussen 6 en 8 bij Peter Monsieur. Het is dus een waardebon van bol.com ter waarde van €25 dat je kan winnen. Gewoon tussen 6 en 8 luisteren en voorspellen hoeveel het gaat worden tegen Egypte. En dan maakt hij dat morgen dinsdag wel bekend, de winnaar. Zo dadelijk onze supertip van de week. Maar eerst is Hollywood Behind. And What's the Color of Money?

krijgt hem een hele week te horen. Onze nieuwe supertype van de week. Ariel en Vuurtoren. Hier op jouw Radio Pros. En dat is zelf een van mijn favorieten. Deze BZN en Mon Amour.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Radio. Een beetje van het dit, een beetje van het dat. Ja, zo zit onze playlist in elkaar, hè. En de volgende, die is heel speciaal voor Frida en Johan uit Herzele. De havenzangers uit 1985. En je kunt niet altijd 16 zijn.

maandagmiddag met Doe Maar. En is dit alles? Ja. Nee. We zijn er live bij tot vanavond 8 uur. Hier bij jouw Radio Pros. Met de diverse collega's. Aan richting 1 uur nog 2 platen te gaan. Zo dadelijk Rosella. Maar eerst deze Peter Kent met de remix van It's a Real Good Feeling.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Jouw muziek. Jouw radio.
1: Raf Vermoezen. Op Radio Pros.
5: Zeg, is je mijn naam? Geloof dat ik droom?
1: Middagradio.

1 uur geworden. Zo van harte welkom in het laatste deel van deze middagradio op je maandag 15 juni. Mozaïek. En wat zie ik je graag? Ja, doen we hier allemaal zo'n beetje bij Radio Prozijn. Aan een familiesfeer zo, ja. Onze Jan Biegel, die heeft wel iets voor, want die zit in het verkeerde gat. Amai, was dat?

Man versie van The Power of Love. Ja, het lukt hem toch steeds, hè? Ja. Is toch steeds de middagradio nog tot 2 uur. Zo dadelijk de Tramps. Maar deze is Coolio, Gangsters Paradise.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Luister mee van 11 tot 2. Middagradio.

vandaag onder andere Jannes, gekozen door Nancy, Larissa, door Molly en onze Bart van den Bossen, gekozen door Albert. En je kan dat stemmen op de Facebookgroep Raf Vermoezen op Radio Pros. Komt er iedere donderdag op en kan je je platen erop zetten.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood. En afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros. Jouw muziek, jouw radio.
6: Raf Vermoezen.
7: Alles geven!
6: Altijd de beste muziek.
8: Hey, weet je wat jij bent?

Je maandagmiddag met Petra. En jij bent zo mooi op jouw Radio Pros. Ken je deze nog? Ja, hè? Ja, ja. Europe and Carrie.

On the Crystal Waters and a Gypsy Woman. Ziezo, beste vrienden. Dit was jouw middagradio op 15 juni hier bij jouw Radio Pros. Hopelijk doen onze rode duivels het deze avond goed. Hè. Zodanig is er siesta en nog andere collega's hier bij Pros. Wat mij betreft graag tot woensdag. Yo.

0: Radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Download de app van Radiopros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radiopros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radiopros activiteitenkalender.
3: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Jouw muziek, jouw radio.
4: Ron van der Steen.
5: Siesta
4: op Radio Pros.

Engelbert Humperdinck heeft ondertussen ook al een gezegende leeftijd van 90 jaar. Hij was onlangs jarig op 2 mei. En Engelbert Humperdinck, artiestennaam, is normaal zijn echte naam Arnold George Dorsey. En het is een Britse popzanger met meer het rustigere nummer. Ik kocht destijds een album van Engelbert Humperdinck samen met Tom Jones. Was een prachtig album eigenlijk.

Gilberto Sullivan is een Ierse zanger en ook een liedjesschrijver. En je hoorde hem met Gitaan. We kennen hem ook nog wel van andere nummers zoals Claire en Alone Again. Waren ook allemaal zo van die prachtige nummers. Allemaal gedraaid hier bij jouw radiopro's waar je momenteel naar luistert. En dat in deze siesta, deze namiddag. En een beetje zomerse muziek kan ook geen kwaad natuurlijk, want het komende weekend of de komende dagen krijgen we terug zomers weer.

0: Ah, Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

En af en toe duiken we ook eens in de hitlijsten van vandaag. En dan vinden we deze terug van Teddy Swims met een prachtige stem. En je hoorde hem met zijn meest recente nummer, Mr. Know It All. En het volgende nummer ken je ongetwijfeld ook nog wel van een paar jaar terug. Nathan Evans met Weller Man. MUZIEK

beetje zomerse muziek in deze siesta, dat hoort er zeker aan vast bij hier bij Radio Pro Seehorde. Muziek van Cheesy Lewis, en dat is een Britse reggae zanger. En zijn grootste hitsingle was deze coverversie uit 1994, Sweet for My Sweet. De track werd geproduceerd door Philip Leo, net als zijn debuutalbum Dollars. En nu tijd voor het volgende hier.

Vuurtoren is de meest recente single uitgebracht door deze Ariel. En het is deze week de Radio Pros Supertip. En dat tot de aanstaande zondag. Dan wordt er terug een nieuwe Supertip gekozen tijdens Ontbijt Radio. En nu even wat rustig aan met deze van Maxime en Babette. En hoe dan ook. Goedemiddag en welkom in Siesta.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.

Hiermee maak ik ook alweer de luisteraars van Radio Pros blij met wat Franstalig muziek. Van Axel Red was dat en El Danseseul was dat. En Ron Mil is ook een Franse charme zanger met mooie covers van Johnny Hallyday. En ik weet dat hij momenteel aan het luisteren is naar dit programma. En nu even deze van Carly Simon, You're So Fine.

We zaten in het begin van het programma ook in 1968 met Engelbert Humperdinck. Dus ik heb er nog eentje bewaard voor iets voor 3 uur. En je hoorde deze Gary Puckett en de Union Gap met Young Girl. We gaan op naar 3 uur. Straks zijn we terug na 3 uur met nog een uurtje siesta. Tot aan 4 uur. Tot aan de spits van collega Gerrit de Groot. En nu nog een nummer van Mac en Katie Kishoon. En Sugar Candy Kisses.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: Activiteitenkalender. De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Welkom vrienden in het tweede uur van Siesta hier bij Radio Pros. We hebben nog een uurtje te gaan samen, dus blijf er gezellig bij. Ik zorg voor de muziek, jij voor het goede gezelschap. En we zijn dit tweede uur gestart met Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Haar grote doorbraak kwam er vorig jaar met Man I Need. En sindsdien gaat het alleen maar in de stijgende lijn voor haar. Een frisse stem, een warme sound, ideaal voor deze zonnige namiddag.

0: zo even een rustig momentje kan zeker en vast heen kwaad. Een beetje romantica muziek. Je hoorde Foreigner met I Want to Know What Love Is. Dat zijn de heren van hun hit van destijds in de jaren 70 van Cold as Ice. Was ook zo'n bom van een nummer.
1: Los FM, de radio met eigenheid.

Het is een Belgische artiest waar wij toch ook wel trots mogen op zijn. Deze Bobby Prince was dat, met een nummer van hem. En die hoorde nog een keer deze Mama Dolores. En nu tijd voor even terug wat Franstalige muziek. Hier is Myriel Mathieu, La Paloma, Adieu.

Danny Klein was dat en Vaya con Dios van destijds met Puerto Rico. Ik ben er nog nooit geweest, ik ben ook maar een Vlaamse jongen en ik ben al tevreden met onze Belgische kust voor een weekendje of zo.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
5: Dit is FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.
6: Ron van der Steen.
7: Siesta op Radio Pros.

Met deze No More Boleros was de carrière van Gerard Joling helemaal gelanceerd. En hij heeft een fantastische carrière al die jaren natuurlijk. Maar enkele weken geleden stond hij op het podium en kreeg hij toch een pint in zijn gezicht. Maar hij heeft toch wel eens goed teruggeslaan. Ja, dat zijn toch geen echte fans die dat doen eigenlijk. En nu muziek van Luc Steno en Hadam.

Wonderful World, Beautiful People is een schitterend nummer gebracht door Jimmy Cliff. Hij is onlangs overleden en gebehoort nu ook al bij de hemelse helden. Er is er ook eentje jarig vandaag en dat is niemand minder dan Paul Michiels, vooral bekend van Soul Sister, en het is een Belgische zanger. Hij is jarig vandaag en hij viert zijn 78ste verjaardag. Proficiat van de Hanzeploeg van Radio Pros. En we gaan luisteren naar een nummer van hem, een solo nummer, Paul Michiels met One Day at Time.

naar de jaren 90. Ergens je harde muziek van Soul to Soul en Back to Life was dat allemaal gedraaid in deze siesta hier op deze maandag 15 juni zijn we. Halverwege de maand, het gaat zo vlug allemaal. En hier is Willy Sommers, kom bij me thuis.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Jouw muziek,
4: jouw radio.
5: Ron van der Steen.
6: Siesta op Radio Pros.

En dat was helemaal deze Evelyn Kanoot met Ben jij gelukkig met mij. Wij zijn gelukkig als onze luisteraars luisteren elke dag weer naar Radio Pros. En zo zit deze siesta voor vandaag er ook alweer op. Zometeen na 4 uur is er Gerrit de Groot op de radio met De Spits. En die blijft bij jou tot 6 uur. En na 6 uur is er onze collega Peter Monsigneur met zijn programma Muziek Mosaïque tot 8 uur. En ik laat je met muziek van de Bluebells en Young at Heart. Young!

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Aviapartner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
4: Je moet weten, Aviapartner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen. Maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven. Zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken. Maar met mogelijk dus vertraging.
3: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor uw land op Zaventem is er geen hinder. Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij die aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden, zullen terecht moeten staan. En een trainersontslag op het WK voetbal. Coach Sabri Lamouchi van Tunesië moet opstappen. Dat melden toch Tunesische media. Tunesië verloor zijn openingswedstrijd tegen Zweden met 5-1. En ze verloren net voor het WK ook al een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels met 5-0. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

We zijn vandaag begonnen met de legendarische Prince en natuurlijk een geweldige plaat Diamonds and Pearls. Een hele fijne middag allemaal, van harte welkom. Het is ook alweer een nieuwe aflevering van de Hits in de Spits. Een nieuwe week, we zijn vandaag de 15e juni. Dat betekent dat we ongeveer in de

Alleen maar grote hits, hè. Ik neem er één van onze Nielse Stansbader. Dat is de plaat die er zometeen gaat aankomen. Maar eerst hebben we ook nog deze. Dit is Robin Schulz en Lily Wood. En dat met de lekkere plaat Player in C.

0: dat je vanavond met me.
1: Als hij erbij is, is dan een feestje. Hè? Onze Niels Verstandbader is een presentator, is een zanger, maar ook een acteur. Ze is zo'n klein beetje een duizendpoot, zo zou ik het wel kunnen noemen. Ik neem er één. Oh ja, wat er gaat er vanavond gebeuren, Niels? Ik weet niet, maar wat jij gaat doen, dat weet ik zeker en vast niet. Wat ik ga doen, is platen spelen tot en met 18 uur. En daarna ga ik gewoon spaghetti bolognese eten. Met heel veel kaas erbij. En een beetje tabasco. En ik doe daar ook altijd wel wat ketchup op. Als het er klaar is, uiteraard. Voilà, dat is hetgeen wat ik ga eten. En ongeveer, Linda eet hetzelfde, maar dan zonder ketchup en zonder tabasco. Band on the run, dan gaan we terug naar 1974. Dat is heel wat anders natuurlijk, hè. Je bent ervoor of je bent er niet voor, maar je vindt het een geweldige plaat. Je moet het maar doen. Eén van de Beatles, dit is Paul McCartney en The Wings. Een hele fijne namiddag allemaal en welkom.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Het zijn zo van die klassiekertjes waarvan u denkt van ja, dat zijn platen die ze niet meer maken de dag van vandaag. Hè. Ze trokken toen nog de hele studio in met de hele band en ze gingen er helemaal met de zanger alles door op een terrein het plaatje opnemen. Puppy Love was een van die grote hits van onze Paul McCartney. En wat je nu voor hebt, dat wil je niet voor hebben, geloof me maar. The Red in the Kitchen van UB40, die hebben daar een liedje over gemaakt. Ik zeg altijd, ratten die zoeken naar eten. En als je dan in de keuken veel gemorst hebt en daar veel eten hebt rondhangen, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je een rat als bezoeker bij jou thuis krijgt. Dus ja, wees een beetje voorzichtig en poets op tijd een keer. Dan is het mogelijk dat die ratten wel wegblijven. We gaan nog eens naar de reggae tour op en dan zijn we vrij met deze van UB40.

Als Reggie uit de knopje staat, dan is het altijd, jawel, alles geven natuurlijk. En dan zit de beat er wel in. Horen, zien en zwijgen samen met Maxine. En dat was nog eens een leuke plaat van Nederlandstalige bodem met Reggie in de hoofdrol. Goed, het is ruim 16:30 gepasseerd. Dat betekent dat ik 2 geweldige platen heb waar we een klein beetje rustig van komen. Een klein beetje een rustmomentje. Ik heb voor een Belgische groep gekozen die toch wel een klein beetje rockgroep is. Maar toch wel ook wel een rustig plaatje hebben opgenomen. Het is een beetje een covertje, maar het is toch nog wel mooi om nog eens terug te horen. I Follow Rivers van Triggerfinger. En deze meneer heb ik ook nog voor jullie klaarstaan. Dit is Roman Keating, zonder zijn boyzone, When You Say Nothing At All.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Gerrit de Groot. De hits in de spits. Radio.

van het moment en dat werd dan gebombardeerd door de supertype van de week te zijn. Already, en dat met een geweldige plaat, hè, de Vuurtoren. Goed, ik ben bijna aan het einde van deze gedeelte. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Onze Laura Lin komt eraan met Jolien en Natasha Benefield met Unwitten. Dat zijn zowat de platen die ik nu nog voor jullie klaarstaan heb. Enfin, genieten maar. En we blijven nog eens met die Nederlandstalige platen zitten. Een Dolly Partonke op zijn Laura Lins.

Ik vind het nog altijd een geweldige plaat. En als ik dat ergens speel met jongeren, die zingen daar vol een borst op mee. Hè. Deze Natasha Bedingfield en On Rhythm. Dat is zo'n beetje een plaat dat niet onverslijdbaar is. R.E.M. heb ik nog klaarstaan in dit uur met Shiny Happy People. En deze geweldige plaat, dat is Adamo en natuurlijk Dolce Paola uit 1964. Beste vrienden, tot zometeen na 5 uur. La, la, la.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goeie avond.
0: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

non-stop dansen is een van de platen waar je kan van zeggen. Dit is nog eens lekkere disco, toch? Deze Gibson Brothers, het is 5 uur gepasseerd. Moest je er nu pas bij komen.

De formatie Roxette en ze zijn begonnen in 1989 met de geweldige platen look. Maar dit was nog eens een pareltje uit de jaren 90. It Must Be In Love. En dat is nog eventjes Roxette. Ja, die Marie die is al een tijdje overleden, maar ik dacht dat die gingen terugkomen met een nieuwe zangeres. Maar daar heb ik bij ons in Vlaanderen nog niet zoveel van gehoord. Moest er nieuw werk opduiken, dan gaan we het zeker af en toe wel een keer draaien op de radio. Dat is heel belangrijk, hè. Wat hebben we zometeen klaarstaan? Net voor de boodschap heb je nog Cameron Whitcomb nog te goed met Kingdom of Fear. Maar ook deze José Sepp, die gaan we nog eens lekker laten draaien uit Nederland. Eentje om terug te horen, eentje om mee te zingen. Ik laat me vanavond lekker gaan.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Aixam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

Beyoncé was de zangeres van Destiny's Child, maar ze maakte ook wel leuke platen toen dat ze helemaal solo ging. Heel begin jaren 2000 was dit haar grootste hit, deze Crazy in Love samen met Jay-Z, en dat was haar vent die daar mocht in meespelen. Enfin, terug naar de jaren 80 van de ene hit naar de andere, een grote nummer 1 hit voor Tavis Twin Darby. Ken je dat nog wel? Misschien zegt hij, Tavis Twin Darby, wat is dat, wat doet hij? Wel, die heeft mooie platen gemaakt in de jaren 80. Misschien heb jij wel een gaatje in je geheugen, maar wij gaan het opvullen met deze Sign Your

Leuk om deze nog eens terug te horen, zo dus uit Twan Darby. Beste vrienden, normaal gezien zou ik nu moeten muziek gaan spelen, want het is ruim 5:30 geworden, van iemand die in de blok zit. Maar ik krijg geen verzoekjes binnen. Nochtans, het is niet zo moeilijk. Je moet gewoon in mijn naam, en op Facebook eigenlijk, een privéberichtje sturen op de naam van Humblet Gerrit. H-U-M-B-L-E-T en mijn voornaam met twee R'en, Gerrit. Dus als je daar dan 3 platen op zet, ofwel op mijn tijdlijn of ergens anders, dan maak jij kans dat ik die platen ga spelen voor een van jouw kinderen of je kleinkinderen of iemand van jouw geburen die in de blok zit, om die eventjes lekker te laten te ontspannen. Dat gaan we dan altijd met heel veel plezier doen. Maar als je geen verzoekplaatjes binnenkrijgt, dan is er wel een andere oplossing. Bijvoorbeeld Linda Leus die zegt tegen mij, draai dan een keer 3 platen uit mijn studententijd. Gaan we met heel veel plezier doen. Ik ben Bidou van Marianne Rosenberg, die komt eraan. Maar ik heb ook nog een geweldige plaat van Rod Stewart en Sailing. En zij houden ook heel veel van met One Night With You.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

liedje dat Linda Lewis ook heel graag hoort is de geweldige plaat van Billy Paul, Only a Strong Survive. Hier op Radio Proz, dat kan allemaal, de 88.8 op FM-band ofwel via DAB Plus op Vlaams-Brabant. En dan heb je ook nog wel het wereldwijde internet. Hoe dat je ook via internet verbonden bent. Ga je voor de app, ga je voor de cam of ga je via een PC of een tablet of smartwatch of weet ik veel wat allemaal. Radio Proz is altijd dicht bij jou. Dit is dan weer Nederlandstalig. Het is lang geleden dat ik nog eens een plaat van haar gedraaid heb. Vandaag draai ik er eentje en wat voor eentje. Ik was zo graag bij jou gebleven. Hier op deze maandagnamiddag. Fijn dat je luistert.

Het is en blijft een van mijn favoriete platen van Franstalige bodem. Yo Le Maire draait nog eventjes. Zeg beste vrienden, het is weer afgelopen het programma. Wat heb ik nog voor jou klaarstaan? Dat is Mark en Andy Grayman met The Things I Love. En ook de Dire Straits komen er nog aan met dit liedje. Niet alledaags, maar toch wel een mooi plaatje, vind ik zelf wel. So Far Away. Wat mij betreft heel veel plezier met onze Peter Verscheur en de andere collega's die vandaag of morgen nog gaan langskomen. Ik ben er graag morgen ook alweer terug bij. En dat met het programma, jawel, Hits in de Spits. Van maandag tot en met vrijdag kan ik jou wel plezieren. Tot morgen, slaap wel.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio.
1: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Hendersen.
2: In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. En deze supporters kijken er alvast naar uit.
3: Ja, straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
4: Ik woon hier ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
2: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
5: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
2: Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxegoederen in beslag genomen, dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Test & Koop.
6: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
2: De TikTok-shop is in principe enkel voor volwassenen. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
7: We hebben Donald Trump hier zo pas in aankomen. Alle ogen zijn hier vanavond op hem gericht, uiteraard. Hij heeft zo pas dat akkoord met Iran gesloten. En het is nu uitkijken of die andere G7-leiders, Macron, Meloni, Carney, daar even enthousiast op zullen reageren op dat akkoord. Dat zal vanavond al blijken wanneer er een diner gehouden wordt met die G7-landen.
2: Morgen zou het op de top vooral over de oorlog in Oekraïne gaan. Want dan is president Zelensky te gast. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
8: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
9: ProsFM.
8: Jouw muziek. Jouw radio.
10: De beste muziek hoor je nu in Muziekmozaïek.
9: Pas.
8: Goedenavond.
11: Peter Monsieur.

Belgische keukentafels, dan zitten we nu al op rozen. Maar goed, ik ben vooral benieuwd wat jullie ervan denken. Wordt het een rustige start? Krijgen we meteen vuurwerk? Of staat ons 90 minuten pure stress te wachten waarbij heel België spontaan bondscoach wordt? Je zag het misschien al verschijnen op de Facebook-groepspagina van Radio Pros dat jullie je score kunnen doorsturen. Dadelijk meer na de nieuwe single van Gunter Neefs, Bluff Bluff.

0: wil jou oprecht.
1: Zeg eens tussen ons, hoe goed ben jij in het voorspellen van uitslagen? Als je denkt dat je het bij het rechte eind hebt, is dit het moment om die innerlijke analist in je los te laten. We geven namelijk een voucher van €25 van bol.com weg met onze pronostiek. Je hebt nog tot 20 uur vanavond de tijd om je score door te geven. Dat kan door nu te bellen naar 070 22 22 50 of via de Radio Pros app. Typ je pronostiek, zet je voornaam en achternaam erbij en druk meteen op verzenden. Zo simpel is het. Na de wedstrijd kiest onze digitale computer de winnaar uit alle juiste voorspellingen. En die maken we morgen live bekend hier in Muziek Mozaïek en uiteraard op onze Facebook groepspagina. Ik ben heel benieuwd naar jullie gokjes.

Als dit de temperatuur buiten nog niet doet stijgen, dan weet ik het ook niet meer. En die temperatuur gaat sowieso stijgen, hè? Bart Kael met een flinke dosis vrolijkheid in Zot Verliefd. En we houden die Vlaamse sfeer erin met een track uitgebracht precies een maand geleden. Michael Lanzo, waarom jij?

ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.

Een heerlijke tijd. In Terug in de Tijd met James Lloyd en het onvergetelijke Je t'aime chérie. Doe zoals Yvette uit Willebroek en stuur je score voor de wedstrijd België-Egypte nu door of bel me gewoon. We blijven nog even in die rijke muziekgeschiedenis hangen, maar we verhuizen wel van de vroege jaren 70 rechtstreeks naar de bruisende jaren 80. Never Can Say Goodbye, The Communards.

De supertip van de week, Aurélie en Vuurtoren, vers van de pers. Heb je soms ook zo'n zin om de boel te laten? Sineke in elk geval wel. Ze zingt ons vrolijk tegemoet en we gaan samen met haar weg uit die sleur.

0: Blaadje aanvragen, groetjes doen.
1: Bel ons nu.
0: 070-222-250.
2: Bos FM.
1: De radio die swingt op 88.8 FM.
3: Oh, oh, oh.

0: Zeg schat, Albine de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Jazzy sound van Caro Emerald met A Night Like This. Het is 10:13 minuten voor 7. Je luistert naar Radio Pros en we houden de vaart er lekker in. Tijd voor een brok herkenbaarheid en een flinke portie ambiance. Danny erover, je laat me voelen dat ik leef.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

Johan Vermeulen voelt zich goed en wij ook natuurlijk. In 1966 was het al een hit voor de Four Seasons, maar deze heren gaven er dik 13 jaar later een onweerstaanbare discobeat aan. De Detroit Spinners met Working My Way Back to You.

Detroit Spinners, die blijven geweldig, hè? We naderen stil aan het einde van deze eerste muzikale stroom. Denk er nog even aan om de pronostiek van de wedstrijd België-Egypte te sturen indien je een waardebon van €25 te besteden bij bol.com wil winnen. We sluiten deel 1 af in absolute schoonheid met een Belgische rockklassieker uit 1995. Noordkaap, en onthoud het goed, we houden ook van u. Tot zo.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
5: De beste muziek hoor je nu in Muziek Mozaïek.
6: Pros, goeie avond.
7: Peter Monsieur.

Welkom terug bij Muziek Mozaïek hier op Radio Pros. We zijn aanbeland bij het tweede deel van onze muzikale date. En we vlogen er meteen in met de keizer van het Vlaamse lied. Wiltura, geef me liefde. Wie net inschakelt, ik herhaal het nog heel even voor de late beslissers onder ons. De lijnen voor de pronostiek zijn nog open tot 20 uur vanavond. Meespelen kan via de vertrouwde weg. Bel naar 070 22 22 50 of kruip in de Radio Pros app. Jouw score, jouw naam en verzend maar.

Rita De Neve deelde haar allereerste keer met ons. Rustig blijven ademhalen. Hè. We hebben het hier natuurlijk over haar allereerste hit. Maar de spanning is er niet minder om. Ik kreeg een verzoekje van Frida en Johan uit Herzelen. En een goede keuze. Baby Ride Easy. Carleen Carter en Dave Edmunds.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Welkom bij ProgFM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.

Je kent zijn stem van Ace, Squeeze en Mike en de Mechanics. Maar solo is hij minstens zo groot. Paul Carrick met I Need You. Tijd voor Ricky Gordon en zijn legendarische Such a Night. Als die nacht net zo energiek was als de plaat, dan kan iedereen hier wel een vloeibaar herstelkrachtige krachtje gebruiken. Gelukkig is er iets voor handen, hè?

Billy Paul and Thanks for Saving My Life. Voor het Genkse opkomende talent Aaron Rademakers gaat het momenteel bijzonder snel. Na zijn opvallende passage in The Voice van Vlaanderen en zijn gastoptreden tijdens het Slagerfestival blijft zijn verhaal groeien. Zijn nieuwe single Vergeet Nooit Waar Je Vandaan Komt zo dadelijk. En daarna is het niet Vlaamstalig, maar een man met de Belgische nationaliteit. Hij werd geboren in België en heeft daarnaast Italiaanse roots. Vandaar zijn bekendheid als een Belgisch artiest die vaak in het Italiaans zingt. Rafael Fetrugno met Reste Cumé.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zaterdag 13 juni. DJ Peter laat u inleven in zijn onvergetelijke muziek. Zing en dans mee op deze topavond.
3: Bos FM.
4: De radio die swingt op 88.8 FM.

We knalden de finale van dit uur in met Kate Ryan, Désenchanté. Morgen krijg ik bezoek van het West-Vlaamse kleinkunstduo Lunacoustic. Voor Radio Pros is dit een primeur, want ze komen hun nieuwe single live in de studio brengen, terwijl deze pas aanstaande vrijdag verschijnt. Dat is voor morgen. Nu zijn het de laatste 15 minuten om je score nog door te geven voor de bol.com voucher van 25 euro. Kom aan en doe het, Phil Kevin.

Met Jeroen en zijn nieuwste werk Nemen Mee zijn we bijna aan het einde gekomen van Muziek Mozaïek op maandag. Deelnemen aan de pronostiek is bijna afgelopen. Onze digitale computer filtert er vanavond na de wedstrijd de juiste voorspellingen uit en pikt de winnaar op. Morgen verklappen we wie het geworden is hier live hier in Muziek Mozaïek en op onze Facebook ledenpagina natuurlijk. Bedankt voor het meespelen, support er goed en maak er een leuke voetbalavond van. Tot morgen!

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek, jouw radio.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zotterdam.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

0: Music. Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Nu woensdag worden de allereerste Hollandse maatjes verwacht in Nederland. En het wordt ook een bijzondere dag in het Hof van Oranje. Want wij lanceren de allereerste Hollandse maatjes van het seizoen in het Hof. Vanaf 18:30 nodigen we je heel graag uit in het Hof van Oranje voor een feestelijk gebeuren. Een aperitief, Hollandse maatjes, Belgische jenever en een ijsje van Huis van de Zanden. Met muzikale animatie van The Unforgettables. En er is nog meer, want wij hebben die dag ook de allereerste houtmerk Zeeuwse bodemcultuurmosselen. Kom mee vieren, nu woensdag 17 juni vanaf 18:30 in het Hof van Oranje.
0: Info hofvanoranje.be.
2: Nu woensdagavond live bij Radio Pros.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Jouw muziek, jouw radio.

0: op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankiraai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school voor de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. En dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ook ter plaatse.
4: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
3: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. En een grote verrassing op het WK voetbal. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Dat is Saudi-Arabië tegen Uruguay. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Berlijn. Ze klopte een Russin in 3 sets. Het werd 1-6, 6-3 en 6-0. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
5: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
3: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met ook kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droger en vrij zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: muziek. Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leistraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leistraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Radio Pro's. Pro's.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Pros. Met Pros, de nacht door.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren. Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros, goeienacht.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18.